0: jump, jump. Bel mij in het wordt geregeld. Ik heb mijn steppers ready voor die sprong. Pow, passen never in die vierkant. Pas dan staan en nu komen we rond. Heb een zoete tante, ik hou van chocolate. Maar die assie van me is blond, blond.
1: Eet goed, maar fit er niet genoeg. De schimmen die

gewoon niet van Buma. Bel me en het wordt geregeld. Teken mijn step is ready voor die sprong. We passen never in die vierkant. Past ons aan en nu komen we rond. Heb een zoete taart, ik koffie chocolate. Maar die assie van me is blond. Eet goed, maar fit en niet genoeg. Dus